Dit is de concertzender met het programma Mariama. Een programma met nieuwe en ook mooie oude Afrikaanse muziek. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En we hebben heel veel te draaien, dus we gaan ook heel snel beginnen. En we beginnen met Candia Kouyaté.

Koala Bumba van zangeres Kandia Kouyaté uit Mali. En zij is in haar geboorteland een hele beroemde zangeres. Zij heeft daar de prestigieuze titel van Negara. En dat betekent een zangeres met koninklijke uitstraling. Ze heeft een andere bijnaam, La Dangereuse, de gevaarlijke. Ze bezit een geweldige stem en was in de jaren 80 bijzonder actief. Maakte heel veel cassettes, een paar cd's. Maar in 2004 werd ze getroffen door een hersenbloeding en haar herstel was bijzonder lang. Op een gegeven moment was ze hersteld en toen beschouwde ze zichzelf eigenlijk als gepensioneerd. Maar er was een Senegalese producer, Ibrahim Sila, die wilde nog per se één cd met haar maken. En het is deze cd geworden, die heet Renaissance, oftewel Wedergeboorte. De stem van Kandia is wat lager dan voorheen, maar ze zingt nog steeds prachtig. CD is onlangs verschenen. Het enige trieste bijkomstigheid is dat de producer van de CD is voortijdig overleden. Dus Ibrahim Sila, zo heette hij, heeft de presentatie van deze CD niet meer meegemaakt. Straks nog meer nummers van Kandia Kouyaté, maar eerst naar Thomas Mapfumo.

Abibashie van Feu Farkatoure en Julia Easterlin. Feu Farkatoure is denk ik wel bekend, de zoon van Ali Farkatoure. En dat was weer de koning van de Desert Blues uit Mali. Julia Easterlin had ik zelf ook nog nooit van gehoord. Is een Amerikaanse singer-songwriter en die ontmoette Feu Farkatoure in 2014 in New York. Ze gingen wat opnames maken en voordat ze het wisten hadden ze eigenlijk een cd uitgebracht. En dat, die cd die heet Tourist. Dit was eigenlijk het leukste nummer, want verder ben ik eerlijk gezegd niet zo heel erg enthousiast over deze samenwerking. Maar Feu Farka die staat bij mij toch nog wel steeds hoog aangeschreven en dit nummer was zeker de moeite waard. Van Feu Farka uit Mali gaan we over naar een beroemde Falia-speler uit Madagaskar en zijn naam is Rajeri.

twee nummers van de nieuwe cd van Rajiri uit Madagaskar. De cd heet trouwens Bedia en de nummers waar je naar luisterde heten Mijali, dat hoorde je zojuist, en daarvoor Bejai. En Rajiri is een virtuoos bespeler van de Falia. En een Falia is een soort harp, die is gemaakt van bamboe en de klank lijkt inderdaad erg veel op een harp, dus hij wordt ook wel de harp van Madagaskar genoemd. Falia die verloor, voordat hij 1 jaar oud was, verloor hij al een vinger. En dat weer hield hem er niet van om toch uiteindelijk muzikant te worden. Ik heb de man 1 keer zien spelen. Het is zeer virtuoos wat hij doet. Heel snel, heel bewegelijk. En het is een hele mooie cd ook geworden, deze Bedia van Rajiri. Goed, Madagaskar gaan we verlaten en we gaan naar Senegal. Maar wel het Senegal van de jaren 70.

0: Afrika van Orchestre GMI en dat staat voor Groupement Mobile d'Intervention. En daarvoor de groep Van Gogh met het nummer Mariama. Hey, die titel komt ons bekend voor. Het staat allemaal op een verzamel-cd die heet Senegal 70 en het is uitgebracht op het Duitse Analog Africa. Die brengen alleen maar muziek uit Afrika uit de jaren 60 en 70 uit en het liefst ook nog obscuur. En dit was zeker obscuur, maar ook heel erg de moeite waard. Senegal 70, zo heet deze verzamel-cd. Aan het begin van het programma draaiden we al een nummer van de nieuwe cd van Candia Kouyaté. En hele mooie cd, Renaissance heet die. En we gaan nu nog twee nummers draaien van deze fantastische zangeres.
1: Yeah, Mali. Nyanga Mali Bafasaye. Ah, Yerema Horonya.

Kassi Dundo en Maliba van de Malinese zangeres Candia Kouyaté, die onlangs een mooie nieuwe cd uitbracht en die heet Renaissance. We zijn alweer door onze tijd heen en we gaan dadelijk afsluiten met een heel mooi instrumentaal nummer van Balaké Sissoko en Vincent Segal. Maar ik ga eerst eventjes de techniek bedanken, Dirk Winkel bedankt. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator van dit programma. En nogmaals tot besluit van Mariama, een nummer van de cd Musique de Nuit, nachtmuziek van Balaké Sissoko en Vincent Segal.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij Discover, waarin we opnieuw een meesterwerk voorstellen. Dit te weinig gekende of beminde pareltje uit de muziekgeschiedenis wordt gekozen door een actief persoon in de muziekwereld. In deze uitzending presenteren we de keuze van zangeres en harpiste Jopie Jonkers. In de jaren 70 begon de Brabantse Jopie Jonkers in de Keltische volkgroep Dieder, waarmee ze 1 album maakte. Al snel ontwikkelde ze zich als zangeres en won ooit de Baccara-beker, een prestigieus competitiefestival in de jaren 80 en 90 in het Belgische Knokke. De muzikale wegen van Jonkers verplaatsten zich echter westwaarts naar het Zuid-Amerikaanse continent. Er werd een Zuid-Amerikaanse harp aangeschaft en Jonkers begon tango's, milonga's, zamba's etc. te spelen en te zingen. Intussen is ze dé autoriteit op het gebied van de Zuid-Amerikaanse harp in de Lage Landen en speelde onder meer met de legendarische Alfredo Marcucci, Juan Massondo en Koen de Kouter. We introduceren Jonkers met een nummer uit haar laatste cd, Palomita Viajera. Hierop hoort u haar als zangeres, begeleid door Marcucci op bandoneon en de Kouter en Massondo op gitaar.

Joopje Jonkers. En nu volgt haar persoonlijk juweeltje uit haar platenkast. Een cd genaamd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada. Van de Argentijnse gitarist Roberto Aucel. Hij nam deze cd op in 2008 als een eerbetoon aan de grote Argentijnse zanger, gitarist en componist Yupanqui. Ook voor Jonkers is deze Yupanqui een voorbeeld. Ik hou veel van de muziek van Atahualpa Yupanqui, zowel van zijn melodieën, zijn teksten als zijn ritmes. Hij gebruikt traditionele Argentijnse ritmes en zijn teksten zijn werkelijk prachtig poëtisch, diep menselijk, zonder vals sentiment, zegt ze daarover. De cd van Aucel is echter geheel instrumentaal. Over de openingstrek El Tulumbano vertelt ze: hier valt de dikke, ronde toon van Roberto Aucel op. Slechts één gitaar, maar zo'n vol geluid. Heel energiek en aanstekelijk gespeeld. We luisteren naar een eerste deel van de cd met Roberto Aucel.

U luistert naar de cd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van Roberto Aucel. Het pareltje uit de platenkast van Jopie Jonkers. Over het zojuist gedraaide nummer vertelt ze een chacarera, mijn absoluut favoriete stuk van deze cd. Een zalig ritme dat nooit verveelt. Roberto Aucel heeft er een magnifieke bewerking van gemaakt, met veel onverwachte variaties in de harmonieën. Het afgelopen jaar ben ik in Nederland naar een concert van hem geweest. Ook live is hij ongelooflijk en tegelijkertijd heel bescheiden. Na afloop heb ik hem kort gesproken en vroeg hem of hij ook andere cd's bij zich had om te verkopen. Die was hij vergeten. Ja, verstrooide muzikant. Hier een tweede blok van 5 nummers met muziek van de cd. De titels en de bijbehorende informatie kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de gitarist Roberto Aucel. Het vierde nummer in het nu volgende blokje van vijf van de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada, is getiteld Joran Las Ramas del Viento. Het is een viadala, legt Jonkers uit. Een viadala is een van oorsprong gezongen melodie, eventueel begeleid met ritmeinstrument. En ze kent het werk goed, want ze nam het zelf ook op haar cd El Garco. Als trio met twee gitaren. Massondo en de Kouter speelden toen en de harp van Jonkers. Het werd gespeeld vanaf een partituur van Atualpa Yupanqui.

In deze discover stond de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van de gitarist Roberta Aucel centraal. Het is een meesterwerk, volgens de Eindhovense zangeres, harpiste Jopie Jonkers. We begonnen deze uitzending met een introductie van Jonkers als zangeres. We sluiten af met een track uit diezelfde cd, Palomita Viagra. Ditmaal staat de spotlight op Jopie Jonkers als harpiste. De volledige speellijst vindt u terug op concertzender.nl. En Jopie Jonkers heeft zelf ook een site, jopiejonkers.com. Deze discover werd samengesteld door Marius Roeting.

vermoeid werd van het muzikantenbestaan, ofwel het reizen en altijd on the road zijn. De wegen zorgen voor mogelijkheden tot transport. Voor het onderhoud heb je wegwerkers nodig en daarover zingen de legendarische Lester Flatt en Earl Scruggs. Een alternatief is het spoor. Ewan McCall schreef Song of the Iron Road voor de radioballadserie Stream Whistle Ballads. En aan het einde van de muziek die u zo meteen hoort, een lied over een bijzondere weg, de weg onder de bergen in de kolenmijnen, waar de compost beukte op de steenmassa's, sleurde en trokken aan zakken en wagons. Een weg in een letterlijke duisternis.

drie liederen nu over het reizen naar een bestemming. Eerst gaan we met de Chieftains en de Rolling Stones via de Rocky Road naar Dublin. Iets lieflijker is de weg naar Drummelman, zoals het Schotse Ocean, met Tony Cuff bezingt. De route naar Dundee, ook in Schotland dus, is lastig te vinden, getuige dit lied waar een man een wildvreemde vrouw ontmoet die hem de juiste weg vraagt. Ze trekken samen op, er ontstaat een klik, maar helaas, daarna zien ze elkaar nooit weer.

Het enige lied dat geen verwijzing in de titel heeft naar Road is van de Britse folkgroep Sparrowgira. Wegen gaan naar het oosten, het westen, naar de zee, maar alle wegen leiden in dit geval naar Canterbury. Het is Martin Cockerham's moderne versie van de Canterbury Tales met een ontdekkingstocht naar jezelf. Een politieke lading heeft Destitution Road van Alistair Hullett. Deze weg in Schotland staat synoniem voor deportatie van ongewenste in de 18e en 19e eeuw naar de destijds nieuwe kolonie Australië. De geboren Schot Hullett verkast op latere leeftijd overigens geheel vrijwillig naar dat continent. Roy Bailey zingt over de weg van de strijd, de Road to Freedom. Als iedereen zich verenigt, ligt de economische vrijheid in het vooruitzicht.

Soms leiden wegen nergens heen, zo schreef David Byrne althans. Zijn lied is hier in een live cover van School is School. In dit korte blokje ook het kortste, maar misschien mooiste lied over de weg van de onvolprezen Nick Drake. In slechts 2 minuten beschrijft hij een pure zoektocht naar zichzelf.

Soms moet je de weg of route letterlijk nemen, maar het kan ook een symbolische betekenis hebben, zoals in het net gehoorde Road van Nick Drake. Nog een drietal voorbeelden. De Britse singer-songwriter Kate Rushby trekt samen met je door moeilijke perioden en promoot optimisme. Daarna een filosofisch getint liedje van Maddie Pryor met ongeveer eenzelfde strekking. En de Schotse Karine Polwart neemt de zoektocht iets anders op en houdt ons een spiegel voor. Ben je werkelijk degene die je denkt te zijn en waarom zou je meer of minder zijn dan jij? Welke keuzes maak je en waarom? The Road als introspectie in Resolution Road.

Na de wat zware lading van de vorige songs sluiten we luchtig af. De Britse singer-songwriter Harvey Andrews kijkt met ironie terug op een 25-jarig jubileum als rondtrekkende en producerend muzikant. Gouden bergen werden beloofd, hij moest te lang wachten, nog meer geduld hebben en ontdekt uiteindelijk dat roem, geld en aanzien niet alles zijn om toch met plezier je vak te kunnen uitoefenen. De volgende keer zoomen we wat verder in op de weg en bevinden we ons op straatniveau. Deze Folkert werd samengesteld door Marius Roeting.

Cartola, zo lekker. Minha, misschien hij heeft dat liedje voor zijn liefde geschreven, Dona Zica. We zijn dit programma begonnen met de Reis e Rainhas do Maracatu, met Pedro Luiz. En het volgende nummer, dat doet ze dus, Milton Nascimento, met O Milagre dos Peixes. MUZIEK

0: That was a composite of Milton Nascimento, Escravos de Jó, met Dom um Romão, in the era 70. Oh, deze man. Ja, best te lekker. En we zijn geopend met A Profecia, Alcione, Amarron, de lagere stem. Wist jij dat zij ook trompet kon spelen? Ja, die kan trompet spelen. Alcione, A Profecia, we gaan noemen. En Dona Fia, we gaan dus wel echt zo'n beetje samba de roda-achtig. Met Júnior Ferreira, Dona Fia.
1: Pedrinho vai ser papai.
2: Quem vai ser papai?
1: Menina mulher da pele preta.
2: Menina mulher.

Yeah. Gonzaguinha, de zoon van de grote Luiz Gonzaga, o rei de koning van Baião. En in het nummer O Que É O Que É, hij zegt, we moeten leven zonder dat we bang zijn om gelukkig te zijn. En dat heeft hij heel lang geleden geschreven en het klopt. We hebben deze set geopend met Menina Mulher da Pele Preta van Jorge Benjó, dat mooie meisje dame met haar zwarte hout. En daartussen hebben wij geluisterd naar Aldeia de Ogum met Joyce.

Ja, zie je. Aloha Yeo, lekker 70s. En dit nummer heeft mij altijd het gevoel gegeven dat ik op de verkeerde moment was geboren. Want ik zag mijn zus uitgaan met haar vrienden om lekker te gaan dansen. En ik was gek op dat nummer, maar ik was maar volgens mij 9 jaar oud. Echt, nou ja, zo is het. Hiervoor hebben wij gespeeld Sopro met de Criollo. Waanzinnige mooie rappen, maar ook wel mooie zangen. En hiervoor, de opening van deze set was Carnaval no Rio, met de grote Djavan, jazzy en van alles. Echt, Djavan, Carnaval no Rio.

Sonhou, hein? Chorinho pra ele. Hermeto Pascoal, jeetje, wat een trots dat deze man uit Brazilië komt. Weet je, het is helemaal te gek. Hermeto Pascoal, hij kan met alles muziek maken. We hebben deze set geopend met O Descobridor dos Sete Mares. Tim Maia, wat heerlijk. Ik moet gelijk aan de strand denken als ik aan dit nummer denk. En tussen deze prachtige nummer hebben wij Sérgio Mendes gedraaid, Barabare. Het stond in de CD Brasileiro, die een Grammy heeft gewonnen een paar jaar geleden en blijft een waanzinnige mooie CD. Gezongen door Carlinhos Brown. En lieve mensen, hier komen wij tot het eind van nog één Brasil Dalil. Ik kan jullie missen, dus ik kan niet wachten om nog een keertje muziek voor jullie te komen dragen. Neraf! Tot de volgende keer. Doei!

Dit is de Concertzender met in het komend anderhalf uur Concertzender live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. Het wordt vandaag een opname, concertopname, van Rodrigo Leao met het Cinema Ensemble. En die werd gemaakt op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. Het concert had een bijzonder karakter, omdat het zijn eerste optreden was in 20 jaar op het Nederlands podium. Componist, muzikus Rodrigo Leao is in zijn eigen land, Portugal, een ster. Hij was 18 toen hij de popband Sétima Legião oprichtte en 21 toen zijn tweede project, Madre Deus, waar hij als bassist en toetsenist speelde, het licht zag. En beide bands zouden de geschiedenis en het imago van de Portugese muziek veranderen. Na 5 albums met Madre Deus koos Rodrigo Leao in 1993 ervoor als solist verder te gaan om meer vrijheid te hebben met zijn composities het muzikale spectrum verder te onderzoeken. Leao speelt nu 10 jaar met zijn 8-koppige cinema-ensemble bestaande uit strijkers, drums, contrabas, accordeon, stem en piano. Hij heeft een hele intuïtieve manier van muziek maken, maar er is een aantal duidelijke elementen zoals filmmuziek en fado, tango en pop, chanson en klassieke muziek. Het concert in de kleine zaal van de Melkweg heeft een intiem karakter. De bezoekers zijn duidelijk fans. De eerste 7 nummers zijn instrumentale uit strijkers, drums, contrabas, accordeon, stem en piano. Hij heeft een hele intuïtieve manier van muziek maken, maar er is een aantal duidelijke elementen zoals filmmuziek en fado, tango en pop, chanson en klassieke muziek. Het concert in de kleine zaal van de Melkweg heeft een intiem karakter. De bezoekers zijn duidelijk fans. De eerste 7 nummers zijn instrumentaal.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert van Rodrigo Leao met zijn cinema ensemble. We maakten deze opname op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. Opnametechnicus was Anton van Halderen en de producent Martijn Gomez. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Caroline Claire. Ik vermeld u nog, volledigheidshalve, dat u natuurlijk alle muziek, de titels, kunt terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar toch heen surft, dan moet u eens even kijken, alstublieft, naar de manier waarop u vriend kunt worden van de concertzender. Want wellicht weet u het al, de concertzender is een vrijwilligersorganisatie. Alle programmamakers en ook presentatoren en technici doen het vrijwillig, niet zielig. We doen dat met heel veel liefde. Maar we hebben ook uw steun nodig als vriend van de concertzender. En dat gaat op een hele eenvoudige manier. En hoe dat gaat, dat vindt u dus ook op onze website www.concertzender.nl. Join the club, zou ik willen zeggen.

Oh,

U werd afgestemd op de concertzender. Vandaag in Concertzender Live hoort u het concert van Kayan Kalor en Ali Bahrami Vart. Dat plaatsvond op 7 december 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. Het zijn geweldige Iraanse muzikanten. Het Tropentheater kondigde het concert als volgt aan. Muziek de meest abstracte der kunsten. Jazeker, maar muziek kan wel uitdrukken wat niet met woorden of beelden kan of mag worden gezegd. Het bejubelde album I Will Not Stand Alone van Kayan Kalor en Ali Bahrami Vart is een muzikaal ego-document van Kemanche-speler Kalor. Dat is een knieviool die als vijand van het Iranese regime jarenlang in eenzaamheid doorbracht. De klankkleur van het album en dit concert zijn dan ook erg donker, melancholiek en klagelijk, want Kalor speelt op de voor hem ontworpen shakaman, een knieviool dus, die een diepe, ja, een beetje cello-achtige klank heeft. Ook Vart bespeelt niet zo'n gewone santoer, het Persische hakkenbord, maar een bas-santoer. Het programma bestaat uit melodieën uit de Koerdische en klassiek Persische traditie en een aantal nieuwe composities. Het concert is zonder onderbrekingen als één blok door de concertzender opgenomen, te beginnen met I Will Not Stand Alone, daarna hoort u Between the Heavens and Me en het eindigt met I Will Not Stand Alone. I Will Not Stand Alone. Laat u betoveren door Kayan Kalor op shakaman en Ali Bahrami Vart op bas-santoer in dit prachtige concert.

In 2005 bracht Raduza een nieuwe cd uit die net als de vorige in Tsjechië goed werd ontvangen. Van deze cd, getiteld Veori, dat in de bergen betekent, hoort u een drietal nummers. Na de twee balladen David en Ted Xis Spis draaien we het korte Una Cartolina. In dit, in het Italiaans gezongen lied, horen we nog duidelijk iets terug van Raduza's verleden als straatmuzikanten.

Ook in deze aflevering over de alternatieve en door folk geïnspireerde Tsjechische muziek scene kunnen we niet heen om Iva Bitova en haar muzikale vriendenkring. Bitova is evengoed thuis in het klassiek idioom als in dat van de volksmuziek en de experimentele muziek. Ze werkte samen met het Nederlands Blazersensemble, waarmee ze ook een cd opnam, en componeerde muziek voor klassieke bezetting. Daarnaast is een gedreven pleitbezorgster van het werk van Leos Janacek en de Slovaakse componist Vladimir Godar. U hoort nu een compilatie van haar werk, waaruit de diversiteit van haar belangstelling goed blijkt. De gemeenschappelijke noemer van die belangstelling is echter altijd duidelijk: de muziek waarmee ze in Tsjechië is opgegroeid. U luistert allereerst naar Bitova als interpretator van klassieke, door volksmuziek geïnspireerde componisten. Het uiterst korte liedje Vaarwel mijn lief van Leos Janacek wordt gevolgd door het lange werk Stala Matka van Vladimir Godar. In het eerste nummer wordt Bitova begeleid door het Skampa-kwartet en in het tweede hoort u haar samen met het gezelschap Solamente Naturali. Na beide nummers twee composities van Bitova zelf, ditmaal uitgevoerd door anderen. Allereerst Hobor en vervolgens Vezemi Nerane, beide gespeeld door het duo Bart Schneeman en Daniel Reiskin.

Tot slot van deze metamorfose komen we, zoals beloofd, terug op de muziek van Dwa. Het muzikale idiom van dit duo lijkt kinderlijk naïef, maar de schijn is hier bedriegelijk. Hun knip- en plakwerk van geluiden en effecten is aanstekelijk en doordacht. We hoorden van de cd Who twee nummers, achtereenvolgens Tralala, Tuer. En als afsluiting van het programma de pastiche Schmoedna van de web-cd die ze uitbrachten in 2009. Maar voordat we toe zijn aan deze afsluiting, eerst nog enkele nummers van de recente cd van Vladimir Vaclav. U hoort Sen, de droom, en Blazen, de gek, van de cd Pishne Nepishne. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. U kunt de speellijst terugvinden op concertzender.nl.

Vanuit muziekmakercentrum Music U in Amsterdam is dit de Concertzender met in het komend uur het programma Mariama. En wat een programma zou worden over Zane Diabaté en de Super Djata Band uit Mali is veranderd in een hommage aan hem. Zane Diabaté is namelijk op 4 januari overleden na een maand in coma te hebben gelegen na een hartaanval. Zane Diabaté werd in 1947 geboren en een van de bekendste griotfamilies in West-Afrika. Hij was een muzikale duizendpoot die zich in 1963 aansluit bij het Ballet National van Mali. 6 jaar later richtte hij de Super Djata Band op. De groep was erg populair in zijn tijd en kon zich meten met bands als de Super Rail Band, de Mabako met Salif Keita, Super Piton en Les Ambassadeurs met Mori Kanté. Zane Diabaté was vooral ook een opvallend gitarist die zijn inspiratie haalt uit muziek van Jimi Hendrix, T-Bone Walker en B.B. King, maar weet daarbij die aparte klank van de Malinese gitaarstijl zeer goed over te brengen. In het begin van de 80e jaren werd hij ontdekt op een festival in Frankrijk. Kort daarop maakte Zane Diabaté met zijn Super Djata Band zijn eerste LP die in 1986 de best verkochte Afrikaanse LP is in Nederland.

Verheid op zang. En nog een applaus voor Mark Biesje op piano. Zojuist een solo. Vandaag presenteren wij onder andere ook mijn nieuwe album Degham Yassi. En daar spelen we dus ook een aantal stukken van, of eigenlijk juist heel veel stukken. En het volgende stuk is Juanita Bonita, eigenlijk een soort van cumbia uit Colombia, maar daar noemen ze het chucu chucu. We gaan even laten horen hoe je dat opbouwt, zo'n chucu chucu. Dus komt eerst de piano. Ja, doe maar mee. Pa, pa, pa. Met de bas erbij krijg je al meer zin om te dansen. Maar nog steeds een beetje vrijblijvend. Dus met timbales wordt het al wat meer...

Dank u wel.

0: Qué bonito es el amor. Geschreven door Juancho Valencia. Eigenlijk alle stukken van mijn albums, nou ja, bijna allemaal, zijn geschreven door Juancho Valencia. Mijn vriend. En dat is natuurlijk een fijne combinatie. Hij weet precies wat ik leuk vind en schrijft op maat. Weet ook precies wat ik aan kan met die trompet. Dus meestal moet het dan goed gaan. We gaan door met een cha-cha-cha. Traigo el cha-cha-cha.
1: Dit is Concert Sander Live met een eigen opname van het optreden van Maite Hontelé dat zich gaf tijdens het Houtfestival van Haarlem dit jaar. Haar sound laat zich kenmerken door invloeden uit de Colombiaanse, folklore, salsa en Latin jazz. Zelf noemt ze het de New Sound of Old School Salsa. Het afgelopen jaar speelde ze onder meer samen met Ruben Blades, Yuri Buenaventura, Isaac Delgado en Oscar de Leon. De meeste nummers die ze tijdens dit concert speelt zijn van componist en haar vriend Juanjo Valencia. Ze speelt onder andere een aantal nummers van haar laatste cd Déjame Así. De volgende songs zijn Que Mujacoy, Déjame Así en Yo No Sé. Voorafgaand hoort u Cha-Cha-Cha.

Goed, dit is het op één na makkelijkste koordje van vandaag. Nee. Het is het makkelijkste koordje, echt waar. Eigenlijk. Het gaat als volgt. Wij zingen Que Muchacho. En die helft zingt E-E-E. En de andere helft zingt A-A-A.

0: best goed. Maar eerst even erbij klappen. Ik denk dat het helpt. Ja. Oké, dus wij gaan met de band het koortje zingen. Die helft EEE, die helft AAA. En als die helft harder is dan die helft, ja, dat is vervelend. Dus ik zou gewoon hard je best doen, dan komt het goed. 1, 2, 3.
1: Que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho.

0: zetten.
1: Oké, perfect. Ja, super. Maar het kan nog veel spectaculairder. Het Houtfestival is echt een te gek festival. Ik weet niet, is er vandaag concurrentie op een ander festival of niet? Ik wil dat het zo hard wordt dat de concurrentie denkt dat ze het hebben verloren. Dus klappen, heel hard zingen en wellicht ook toch iets erbij doen.

uiteindelijk het leukste festival. Ja, precies. Titelstuk van de nieuwe cd is Déjame Así. Zoiets als Laat Me. Het is een song cubano. Het is een beetje melancholisch. Ik wil ook eventjes toch een huishoudelijke mededeling doen. Want we hebben dus een cd. Dat is de derde al. En we zijn dus nu op tour om die in Nederland te presenteren. Déjame Así heet die. En hij is hier te koop. Zometeen hier aan de zijkant. Er gaan wat tafeltjes staan. En dan sta ik daar met mijn broer, mijn PA. Dus daar is hij verkrijgbaar. En steun de onafhankelijke muzikant, zou ik zeggen.

Dehamayasi, dank u wel. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de band aan u voor te stellen. Op viool, Claudia Valenzuela. Op fluit, Elena González. Op bongo, José Cerezo. Op timbales, Daniel Hanfeld. Op de congas, Gerardo Rosales. Achter de BBW's, Mick Bouwen. Op piano, Mark Bischoff. En op zang, de Celia Cruz van de Lage Landen, Jumaria Grijt. Wij gaan nog, eigenlijk nog één nummer spelen. En ik zou zeggen, maak er gebruik van. Ga gewoon nog even ervan genieten. Yo no sé, se llama.

0: Dank u wel. Dank u wel. Ik wil graag een groot applaus voor het Houtfestival. Voor Francis, die ons hier heeft geprogrammeerd. Dank jullie wel voor het komen. Wij hopen hier snel weer te zijn in Haarlem.
1: Dit was Concertzender Live met een concert dat Maite Hontele gaf tijdens het Houtfestival Haarlem op 16 juni van dit jaar. Als afsluiting hoort u nog een toegift, het nummer Descarga Rana, een compositie van Jimmy Bos. De volledige speellijst van dit programma vindt u terug op concertzender.nl. De producent en technicus van dit programma is Wijnand de Groot. En de techniek vanmiddag werd verzorgd door Hans Meerman en mijn naam is Louis Teurig. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.
2: Mijn toetelen, dames en heren. Hebben jullie nog zin in een hele kleine encore? Zie! Mijn toetelen!
0: Heel graag, met heel veel liefde. Descarga Rana. Die komt ook.

0: Dank u wel. MaaikeHondenreep.com, Facebook, Twitter en de CD. Daar ben ik zo te zien. Dank u wel. Tot ziens.
1: Mijn Dottelen, geweldige band. Gracias.
0: En we gaan er nog eentje doen. Ik wil jullie graag eraan herinneren dat daar de CD's worden verkocht. En hopelijk tot ziens. Turumberito llegó.

Dit is de Concertzender, ook deel 2 van de Metamorphosen Special Instruments rond de harp, openden we met Alan Stevell. Genoveva is afkomstig van zijn album E. Langanet. Stevell speelt hier op een Keltische harp, gebouwd door zijn vader Jort Cochfellow. Hij gebruikte de beroemde Ierse Brain Borough harp als voorbeeld voor het ontwerpen van een Bretonse harp. Het bleek een aanzet tot een ware revival van de harp in de Keltische streken, die zich uitstrekte tot heel West-Europa en Noord-Amerika. De Keltische harp was nagenoeg vergeten en ook in Schotland en Ierland werd het slechts mondjesmaat bespeeld. Maar eerst naar oudere harptypen, zoals de Bardische harp, een veel kleiner formaat dan de Keltische. We laten u een fragment horen van muzikant en bouwer Bill Taylor, een traditioneel stuk Welsche harpmuziek op een gereconstrueerde Bray harp met het kenmerkende zoemende geluid. Vervolgens Andrew Lawrence King, een van de meest belangrijke spelers van harptypes uit de oude muziek, zoals de arpa doppio. Dat is een harp met een dubbele rij snaren. Van dezelfde Lawrence King een uitvoering van een compositie van een van de bekendste harpcomponisten, de blinde Ierse bard Turlough O'Carolan. In de huidige Ierse muziek een referentiepunt. Maar de uitvoeringen door folkmuzikanten zijn wel aangepast aan de hedendaagse smaak. King laat horen hoe Carolan waarschijnlijk in zijn tijd echt geklonken kan hebben, namelijk sterk gericht op de toen heersende Italiaanse barokmodus van onder meer Italiaanse componisten als Corelli, Scarlatti en Geminiani.

U hoorde de laatste klanken van het nummer Koroltan van de Tsjechische formatie Bran. Tot slot van dit programma Metamorfozen, iets heel anders. In 1997 maakte de formatie Tanau een cd met de titel Bloas an Erdu. Deze cd had als ondertitel Celtic Trance Music. Dat was ongetwijfeld een verwijzing naar een atmosferische interpretatie van traditionele en zelfgecomponeerde Keltische muziek. U hoort drie nummers van deze cd. De gegevens vindt u zoals gebruikelijk op onze website www.concertzender.nl. Dan rest mij nog te benoemen dat dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. Luistert u nu naar de muziek van Tanau.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Welkom, dit is de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met Mariama. Het programma met Afrikaanse muziek. Vandaag een uurtje zonnige zomerse gitaarmuziek. Muziek om op mee te wiegen of om weg te dromen in de hangmat of gewoon weg om lekker op te dansen. We starten met wat soekoes van Franco, gevolgd door tracks van twee mama's. Mama Sissoko en Super Mama Jumbo.

Super Mama Jumbo, dat is een band uit Guinea-Bissau en dus Portugees sprekend Afrika. Een ander lusofoonland is Angola, dat tegenwoordig weer helemaal terug in de aandacht is. Twee samba-nummers uit Angola, om te vervolgen met wat gitaarwerk van twee grootheden uit Benin. Knonas Petro en Poli Ritmo de Cotonou. Voor de volledige tracklist ga naar www.concertzender.nl.

U luistert naar Mariama bij de Concertzender. We steken nu over naar Oost-Afrika voor ons laatste blokje zomerse muziek. U hoort achtereenvolgens Bana Makis en Orchestra Makassi uit Tanzania en een van Kenia's supergroepen die nog steeds bestaat, Orchestra Super Mazembe.

Mocht u willen reageren, stuur dan een mailtje naar mariama@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Francis de Sousa.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van Anadolu Havasi. In deze aflevering gaan we luisteren naar Turkse pop- en rockmuziek uit het gouden decennium van de Turkse muziek en dat is de jaren 70. Dit was een decennium dat de herkenbare sound van Turkse pop werd geperfectioneerd. Turkse volksmelodieën werden in de vorm van westerse pop gegoten, zodat het Turkse karakter verloren ging. Artiesten gebruikten Turkse en Westerse instrumenten naast elkaar. En het centrale instrument van de Anadolu rock werd de elektrisch versterkte baklama, ook wel de elektrosas genoemd. Dit eeuwenoude snaarinstrument nam een centrale plek in, vergelijkbaar met de elektrische gitaar in Westerse popmuziek. De opkomst van de Anadolu rock verliep bijna gelijk aan de toename van de politieke en maatschappelijke onrust in Turkije. Het ging bergafwaarts met de economie. Miljoenen Turken trokken vanuit het platteland naar de steden. En daar woonden ze in illegaal gebouwde wijken, in armoedige omstandigheden. Coalitieregeringen waren instabiel en de druk van linkse en rechtse en religieuze groeperingen nam toe. Vooral tussen linkse en rechtse paramilitaire groeperingen kwam het tot gevechten. Het politieke geweld kostte duizenden mensen het leven. De onrust en woede over de ongelijkheid in Turkije sijpelde ook door in de muziek. Artiesten als Cem Karaca en Selda Bacan werden helden van links. Met eigentijdse teksten of met eeuwenoude gedichten stelden ze onrecht aan de kaak. We gaan nu luisteren naar enkele nummers van Cem Karaca.

Kavga kurulur öter, tüfek davlum bazlar vurur.

Het eerste nummer was Dalal Ulu, een nummer van de 19e eeuwse Ashik Dadalogu. Ashik waren reizende troubadours die gewapend met een baklama liederen over moraal en onrecht zongen. Dit nummer was een duidelijke aanklacht tegen onrecht van de Ottomaanse gouverneurs. En de versie van Karaja werd omarmd als strijdlied door de linkse jeugd. Liederen en gedichten van Ashik en het gebruik van de baklama werd bijna synoniem met protest. Het tweede nummer, in twee delen, was Aju Doctor, oftewel pijnarts. En het is ook een compositie van een Ashik. Het vertelt over een man die een dokter smeekt zijn baby te behandelen. De sonore, theatrale stem van Karaja leent zich hier uitstekend voor. En een ander politiek bewuste artiest is Zelda Bajan. Een van de weinige vrouwelijke artiesten in de Anadolu-rock. Begin jaren 70 werd ze bekend met haar arrangementen van volksliedjes. Ze arrangeerde haar nummers sober, vaak alleen begeleid door gitaar en baklama. En haar versies van Turkse volksnummers werd snel als protestnummers omarmd. Zelda Bajan werd vanaf 1972 van de nationale televisie en radio geweerd. En ze is daarna verschillende keren door de staat aangeklaagd. Maar Zelda bleef onverminderd populair en ze bleef optreden. En dat doet ze nog steeds, zowel in Turkije als daarbuiten. We luisteren eerst naar een akoestisch nummer en daarna naar het nummer Meydan Zinzindir, het pleintje is van jou.

Lang niet alle artiesten die de sound van de Anadolu-rock omarmden en verder ontwikkelden waren uitgesproken politiek. Barış Manço is een van die grootheden. In tegenstelling tot Selda Bağcan en Cem Karaca had Barış Manço nooit last van de justitie. Hij werd een allemansvriend. Barış Manço schreef veel originele composities die gebaseerd waren op Turkse volksmuziek. Maar hij liet de sound van de Turkse volksmuziek langzaam los. Synthesizers drongen Turkse instrumenten op de achtergrond. Bijna 20 jaar na zijn dood is hij en zijn muziek nog steeds geliefd. We gaan nu luisteren naar Lambaye Düvde, een ouder en traditioneler nummer. En daarna werk uit de jaren 70.

Erkin Koray is een van de andere grote namen van de Anadolu rock uit de jaren 70. Koray werd vooral bekend als gitarist. Hij was een van de eerste die in Turkije elektrische gitaar gebruikte. Ofschoon hij wel eens de Turkse Jimi Hendrix wordt genoemd, is zijn muziek nadrukkelijk herkenbaar als Turks. Erkin Koray was geïnteresseerd in Turkse volksmuziek. Hij nam een album op met de titel Electric Turkular, dat als een elektrisch versterkte ode aan Turkse volksmelodieën en ritmes gezien kan worden. We gaan luisteren naar Erkin Koray.

Erkin Koray was een groot fan van Horan Kentjebai, de grote artiest van het arabesque genre. Arabesque werd door veel progressieve muziekliefhebbers verfoeid. Het zou te oosters klinken, te fatalistisch, te plat. En dat was volgens hen commerciële muziek voor de plattelandsbewoners die onlangs in de Turkse steden waren gaan wonen. En inderdaad, Orhan Kentjebai en andere arabesque sterren waren grootheden in de illegaal gebouwde wijken aan de rand van Istanbul, Ankara en Izmir. Arabesque heeft bij velen nog steeds een negatief imago. En Orhan Kentjebai wordt vrijwel nooit in het rijtje grote namen van de Turkse Anadolu-rock genoemd. En dat is onterecht. Net als Baris Manço en Erkin Koray was Orhan Kentjebai geïnteresseerd in de sound van de westerse pop. Hij gebruikte ook synthesizers, nieuwe opnametechnieken en was constant op zoek naar nieuwe sounds. Zo is de muziek van Kentjebai ook een mooie synthese tussen Turkse en westerse muziek en andere genres. We gaan nu naar Orhan Kentjebai luisteren op zijn sitar.

De muziek van Orhan Kenchebai wemelt van woorden als noodlot, branden en pijn. En vaak gaan de teksten over onmogelijke liefdes, maar ook over het noodlot van de armoede. Het laatste nummer, Batsin Bu Dunya, Verdoem deze wereld, vertaald, kan als aanklacht op het kwaad in de wereld beluisterd worden. Kenchebai zingt, alles is zwart, waar is de menselijkheid? En als een drama en pathos is het nummer 1 van de soundtracks van de donkere en bloedige jaren 70. We sluiten af met een van de meest politieke soundtracks van het decennium, Bir Majis. 1 mei betekent dat in het Nederlands en de referentie naar de Internationale Dag van de Arbeid is duidelijk. In Turkije had dit nummer uit 1977 extra veel betekenis omdat de 1 mei-viering van 1976 was uitgelopen op een bloedbad onder de arbeiders. Muzikaal is het niet heel bijzonder, maar qua zeggingskracht en politieke lading is het exemplarisch voor dit explosieve en revolutionaire decennium in Turkije. Hier is Cem Karaca met Bir Majis.

En met hier Margie Storchem-Karachi zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dat werd samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. Klassiek, traditioneel en anders. Dit is Metamorfose. Het nummer 3 and 6, waarmee we deze metamorfose over Chinese muziek openden, staat op de recente cd Our World in Song van het trio Wu Man, Louis Conte en Daniel Ho. Het nummer behoort tot het standaardrepertoire van de traditionele Chinese muziekstijl Jiangnan Shichu. Uit de oostelijke kustprovincies rond Shanghai. Maar echt traditioneel is deze uitvoering duidelijk niet. Man, Conte en Ho hebben flink met deze klassieker gestoeid met, naar hun eigen zeggen, als resultaat een joviaal nummer met een Amerikaans old-time atmosfeer. Eigenlijk zijn alle nummers op deze vrolijke cd de uitkomst van onbekommerd stoeien met muzikale klassiekers. Niet alleen uit China overigens, maar ook uit Frankrijk, Korea, Spanje, Wales en Hawaii. Dat deze cd toch thuis hoort in dit programma rond Chinese muziek zit hem in de gebruikte Chinese instrumenten en arrangementen die steeds een licht vervreemdend effect opleveren. Luistert u bijvoorbeeld naar het overbekende Zuid-Afrikaanse Shosholaza, met als koor de jongeren van de Taiwanese Ancient Ballads Troupe. En daarna, het is zo mogelijk nog bekender, het Frère Jacques, vader Jacob, in Chinese jazzstijl.

Sipho Ngomedi is een legendarische jazzbassist uit Durban, Zuid-Afrika. Zijn eerste gitaar was gebouwd uit een olieblik met een stuk hout en een vislijn als snaar. Op jonge leeftijd verdiende hij de kost als straatmuzikant met het spelen van gitaar en pennywhistle. In 1970 vertrok hij naar Johannesburg, waar hij vele muzikanten ontmoette. Hij speelde in diverse bands en werkte samen met onder andere Harry Belafonte, Hugh Masekela en Leta Mbuli S, Moses Taiwai Molelekwa en Pops Mohammed. Van het album Spotlight on Sipho Ngomedi hoort u Hammersdale. Die pianist is Moses Taiwai Molelekwa.

U luistert naar Mariama met het programma over Afrikaanse jazz. Moses Taiwa Molelekwa was een van de bekendste jazzpianisten uit Zuid-Afrika. Hij komt uit de Tembia Township, vlakbij Johannesburg, uit een muzikaal gezin. Op jonge leeftijd luisterde hij al naar John Coltrane, Thelonious Monk en Miles Davis. Vanaf 1987 speelde hij in de band van Hugh Masekela en trad hij op als begeleider van Miriam Mekaba. Ook behaalde hij vele muziekprijzen. In 2001, op 27-jarige leeftijd, stierven hij en zijn vrouw een mysterieuze dood die nooit adequaat door de Zuid-Afrikaanse politie is verklaard. Hij was in Europa al zeer bekend, trad onder andere op bij Nazi Jazz. Hij heeft een aantal prachtige cd's gemaakt. Van de cd Jeans and Spirits laat u drie tracks horen, waaronder het titelnummer.

Dit was Dance to Africa van de cd Genes and Spirits van Moses Taiwa Molelekwa. Postuum is er een solo-dubbel cd van hem uitgekomen, Darkness Pass. De muziek is in het geheim opgenomen op verschillende locaties rond het midden van de jaren 90. Het nummer Darkness Pass 3 werd opgenomen op de middag voor zijn optreden tijdens het festival in Nantes in 1997.

Tot slot van deze uitzending van Mariama, Elevate Music van de cd Lotus Blossom. Op de cd zijn Zuid-Afrikaanse en Egyptische muzikanten te horen, zoals Pops Mohammed, Greg Hunter, Gloria Bosman en Susan Hendricks. De speellijst vindt u terug op concertcellen.nl. Reacties zijn altijd welkom en kunt u sturen naar mariama@concertcellen.nl. Dit programma werd samengesteld door Caroline Kleijren.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar Brazil in a Nutshell. Dit keer de derde aflevering van een 12-delige serie over Braziliaanse muziek dus. En de titel is Brazil in a Nutshell. Tijdens de jaren 60 heeft de wereld kunnen kennismaken met de bossa nova dankzij het liedje The Girl from Ipanema. Dit liedje was zo populair dat het op de tweede plaats belandde op de lijst met de meest gespeelde liedjes ter wereld aller tijden. En voor uw oriëntatie, op de eerste plaats stond Yesterday van de Beatles. Het doet een verhaal de ronde dat, toen iemand vele jaren later Tom Jobim naar dit verhaal vroeg, hij lachte en zei klopt, maar zij waren maar met 4 personen. Nadat Brazilië in de jaren 60 haar muziek wereldwijd exporteerde, waren buitenlandse invloeden te horen in de Braziliaanse muziek van de jaren 70. Het was een tijd van politieke spanning. Er heerste een militaire dictatuur in Brazilië die niet alleen politieke partijen en volksmanifestaties verbood, maar ook mensen vervolgde, martelde en vermoordde. De nieuwe generatie van Braziliaanse muzikanten mengde nationaal traditionele Braziliaanse muziek met rock, pop en avant-garde muziek. Het album Tropicália, uitgebracht in 1968, werd de basis voor de muziek voor de 10 jaren die daarna volgden. En wat opvalt, dat in de Rolling Stone magazine list met de top 100 van Braziliaanse albums er 9 van de 12 albums werden uitgebracht in de jaren 70. Een van die uitzonderingen hierop was Tropicália, die op nummer 2 van die lijst staat. Laten we eens gaan luisteren naar Panis et Circense van Os Mutantes.

0: Não faça a salada, não, não precisa fazer.
1: Faça
0: o pão, por favor. Só mais um pedacinho. Ah, mas tá demais, né?
2: Van de generatie van Braziliaanse muzikanten die na de jaren 60 opkwam, viel Milton Nascimento op door zijn unieke stem en composities. Zijn stijl is niet stereotyp voor Braziliaanse muziek, ritmisch en uitbundig, maar laat de luisteraar kennis maken met de gevoelige en intieme klanken. We gaan luisteren naar Ponta de Areia, oftewel Sand Edge, van het album met de titel Minas. En dat wordt gevolgd door Mysterio do Planeta, oftewel Mystery of the Planet, uitgevoerd door Os Novos Baños van het album Acabou Chorar, en dat is uitgebracht in 1972. En als laatste Amor, oftewel Love natuurlijk, gespeeld door Secos Molado van het album met dezelfde titel. En dit album is uitgebracht in 1973.

Dat waren vier nummers van zangeres Lura van het album Heranka. No Blues is een vijfkoppige band die folk blues combineert met Arabische muziek die ze zelf Arabicana hebben genoemd. No Blues viert haar 10-jarig bestaan met het album Oh Yeah Habibi. Op dit album is de stem van Osama Melegi wat vaker te horen. De concertzender feliciteert haar van harte met dit jubileum. Vier nummers van dit album, allereerst Into the Caravan.

Dat was de groep No Blues met het nummer Osama Blues. We vervolgen deze wereldmineralen met twee tracks van het album Extra Deluxe Supreme van de New Yorkse band Hazmat Modine. Hazmat had haar inspiratie uit Memphis en Rocksteady. Hun klank lijkt soms 70er jaren en wel die van The Band. Maar ze ondergingen ook invloeden uit de Egyptische afropop, American Roots en Tuvan Soul. De nadruk van dit album ligt op de vocale harmonieën. U hoort zometeen Moving Stones, allereerst Your Sister, waarin de Tuvaanse keelzangersgroep Alash Ensemble is te horen.

Dat waren Moving Stones van Hazmat Modine. En dan gaan we deze Wereldmineralen bij de Concertzender afsluiten met Jonel McLeary. 3 tracks van zijn 3e album Pagodas. Engelsman Jonel McLeary is woonachtig in Rotterdam. Vanaf zijn 18e speelt hij gitaar. Hij wordt ook wel eens vergeleken met onder andere John Martin en Massive Attack. Het eerste nummer dat u gaat horen is This Idea of Us, gevolgd door Age of Self, geschreven door Robert Wyatt, om dit programma dan te besluiten met het nummer So Long. De volledige speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Met dank aan programmasamenstelster Caroline Clairen.

U luistert naar de Concertzender en in het komend uur kunt u gaan luisteren naar de eerste aflevering van een nieuwe serie. Die heeft de titel Anadolu Hawazi. Het is een serie van Rick Binnendijk.

En zo begonnen we deze nieuwe serie met Baglama-virtuoos Arif Zak en wel met het nummer Topal Oyun Havazi. Deze aanstekelijke dansmelodie is een mooie introductie als eerste nummer van deze uitzending, deze eerste dus, Anadolu Havazi. In deze serie zal Turkse muziek centraal staan, dat zal u begrepen hebben. Door de culturele rijkdom van Turkije, migratie, oorlogen en andere ellende hebben veel culturen een sporen achtergelaten in Turkije. Naast Turken hebben ook Grieken, Arabieren, Perzen, Koerden, Sefardische Joden en vele anderen invloed gehad op Turkse muziek. Verschillende genres, talen en instrumenten zullen dan ook aan bod komen. In deze uitzending horen we Turku, oftewel de volksliederen en dansen die een centrale plek innemen in de Turkse muziek. Net als in het voorgaande nummer is de sas, een snaarinstrument dus met een lange hals, het prominentste instrument in deze Turku. We gaan nu luisteren naar twee andere absolute grootheden op de sas, Asik Veysel en Ali Ekber Çinçek.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Vandaag met opname uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen, vandaag met traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit was het programma Wereldmineralen, waarin vandaag traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan was te horen. In het eerste gedeelte van het programma klonk van de Fulani-bevolkingsgroep uit Noord-Kameroen muziek op hobo en drums, opgenomen omstreeks 1980. Daarna klonk L'Afghanistan éternel, een album met traditionele muziek uit Afghanistan, opgenomen in 1973. De speellijst is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom bij het programma Metamorfose van de Concertzender. Veel bezoekers van muziekfestivals lijden aan een milde vorm van schizofrenie. Aan de ene kant hopen ze verrast te worden door onbekende groepen met prachtige nieuwe muziek, maar stiekem willen ze ook graag meegesleurd worden op de golven van de herinnering, de herhaling van het bekende en vertrouwde. Ook programmamakers van de Concertzender lijden aan deze onschuldige kwaal. Aldus de samensteller van dit programma, Gozewijn van Beek. Gelukkig zijn de meeste festivals ingericht om aan deze gespleten verlangens tegemoet te komen. En dat geldt zeker voor het festival Interceltique in het Franse Lorient, dat dit jaar voor de 44ste keer werd gehouden. Van 1 tot 10 augustus stond de Bretonse havenplaats in het teken van de Keltische muziek, met deze keer als hoofdthema Ierland. En dan denken we, u en ik waarschijnlijk, aan Pipes, Irish Harp en Thin Whistle. Of misschien aan Paul Brady en de Chieftains. Maar zeker niet aan Anoushka Shankar, waarmee we deze metamorfose openden. Deze virtuoze dochter van Ravi Shankar kun je moeilijk verdenken van Keltische, laat staan Ierse muzikale roots. Toch was zij één van de hoofdattracties van het inmiddels afgelopen festival in Lorient. Voor deze metamorfose maakten we een betrekkelijk willekeurige keuze uit optredende artiesten om een idee te geven van zowel het vertrouwde als het nieuwe op dit Bretonse feest. Omdat live-opnames van de concerten nog niet voorhanden zijn, hoort u in dit uur oudere opnames van de optredende artiesten. Deze resultaten uit het verleden geven uiteraard geen garantie voor de toekomst. Of ze op het festival hebben verrast met prachtige nieuwe muziek, dat hopen wij u te laten horen binnen een aantal weken. Zoals altijd kunt u alle gegevens over de gedraaide muziek terugvinden op de website van de Concertzender, concertzender.nl.